0: De muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aaldert.

0: was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Late again.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de tenders mee.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aaldert.

en roeskies der werk, span ging er boven een nazere gordijn. Je ding ook roest moet de eerst gaan versmoren, meekunnen ze niet.

houden van wie jij wilt, is toch wel normaal. En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.

0: Toch een klein beetje verdrietig hoor dat de Franse week afgelopen is. Vandaag de allerlaatste dag. Hè. We hebben al van die leuke Franse liedjes gedraaid. Hè. Nou ja, dit Radio Feuten op de zondag. De zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Die gaat er nog wat aan doen. Maar dan is het ook weer klaar. Hè. Ja, dan hoor je natuurlijk nog wel af en toe een Frans liedje. Maar niet zoveel meer als de afgelopen weken. Nee. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondag 26 juli. Ja, onder luid gejuich heeft koningin Maxima gisteren in Amsterdam de World Pride geopend. Ja, kijken en kunnen wie je bent, houden van wie je wilt, dat is toch normaal, zo zei de koningin in het Vondelpark. Ja, ze sloot haar openingswoord af met de woorden: hou elkaar vast, steun elkaar en geniet elkaar.
1: Houden van wie jij wilt, is toch wel normaal? En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.
0: Ja, de Pride in Amsterdam. Ja, in Berlijn is trouwens wat slechter nieuws. Daar is een bestelbus ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Ook is er een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt en 3 van hen zijn in levensgevaar. De dader is op de vlucht. De Berlijnse politie is op zoek naar een man van 21 en roept ook iedereen op, als ze wat gezien hebben, om zich te melden. Ja, de bestelbus die reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Ja, op dat moment waren daar 1000 mensen. Ja, die waren daar feest aan het vieren na de afloop van de Pride-optocht door de stad. Na de aanrijdingen zou een man het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend, zo meldt de Duitse krant. Ook zouden verschillende mensen met een mes zijn aangevallen, zo vertellen getuigen aan de politie en de Duitse media. Ja, de politie zegt die berichten momenteel te onderzoeken. Er staat ook een heel kaartje op internet hoe het incident heeft plaatsgevonden. Ja, de politie gaat uit van minstens 1 dader. En melden ook rond 2:30 dat er een verdachte is geïdentificeerd. Maar dat er nog niemand is opgepakt. Hè? Zo blijkt volgens de laatste berichten. Ja, en op deze dag in 1969, misschien wel toepasselijk na dit bericht, een liedje van de Plastic Ono Band met Give Peace a Chance staat op de allereerste plaats in de top 40. Het blijft er op dat moment 2 weken staan. Ja, en die versie die draaien we niet, maar we hebben wel een alleraardigste versie gevonden van Elton John. Die heeft hem ook een keertje gedaan. Hè?

0: Lekker om weer terug te horen. In Breakfast in Bed natuurlijk komen de liedjes af en toe nog eens een keer terug. Hè? Frankie Goes to Hollywood en The Power of Love. Als je een leuke Breakfast in Bed weet voor volgende week, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Hè? Goedemorgen, in Rotterdam wordt vandaag een stille tocht gehouden voor de 18-jarige jongen die in Nijmegen is doodgeschoten. En vandaag dan eindigt de Tour de France, de Champs-Élysées in Parijs. Ja, het weer vandaag, het is vandaag komen en gaan van regen. Ja, tussendoor zijn er ook momenten met een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. We hebben te maken met een matige westenwind. Vanaf dinsdag dan komt er meer zon en gaat de temperatuur ook langzaam weer oplopen naar tropische waarden.
1: Dit is de dagtopper.

0: 2024 deed Lady Gaga een muntje in de box met het liedje Montreux la Plume. Ja, bij de Paralympics, hè. In de Franse week, nog steeds vandaag de allerlaatste dag, hè. Goedemorgen, even het nieuws. In Rotterdam-Zuid wordt een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jai Farel. Die werd doodgeschoten ten tijde van de vierdaagse feesten in Nijmegen. De bijeenkomst begint om 3 uur op de Scheren. Deelnemers lopen daarna in witte kleding door de wijk. En Max Verstappen die begint om 3 uur aan de Grote Prijs van Hongarije. Het is de laatste race die hij gaat doen voor de zomerstop. De Formule 1-coureur eindigde vorig weekend bij de Grand Prix van België als derde en staat in de WK-stand op de 7e plaats. En vandaag de allerlaatste keer de Tour de France. Die wordt afgesloten met de traditionele etappe naar Parijs. De slotrit is ingekort van 133 kilometer naar 89 kilometer. De autoriteiten hopen de hulpdiensten te ontlasten die onder druk staan door de natuurbranden die momenteel heersen in Frankrijk. Ja, het is, er zijn momenteel 250.000 mensen het huis uit op de vlucht in Zuid-Europa. Meer dan 250.000 mensen door natuurbranden in Spanje en natuurbranden in Frankrijk, hè? Ja. Inmiddels gaan de vlammen ook richting de stad Bordeaux. Dus het is verschrikkelijk wat er aan de hand is. En ja, in Frankrijk zijn ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Midden in de nacht gebeurde dat soms. Ja, de nacht van vrijdag op zaterdag werd door de Franse media als bijna apocalyptisch omschreven. Ja. Dus brandweerlieden hebben het ook vandaag weer moeilijk. Het oprukkende vuur, de wind is er ook nog een keertje. Blusvliegtuigen worden ingezet. Ja, de hoge temperaturen die wakkeren ook weer het vuur aan. En ook de wind, ik zei het al. De natuurbranden die woeden zo'n 30 kilometer van de stad Bordeaux, waar meer dan 250.000 mensen wonen. Ja, in andere voorsteden is ook al evacuatie geweest van 55.000 mensen. Wat een ellende, jongens, die vuurzee, hè? Ja. En in Berlijn is een bestelbus ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. En een bestuurder van een camper die heeft een file over het hoofd gezien. 34 gewonden op de Duitse snelweg. En de zoon van Bolsonaro die neemt het op tegen Lula bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Ja, nou ja, je hebt het misschien wel gehoord, hè. In Amsterdam is de World Pride geopend door koningin Maxima. Het internationale evenement duurt nog sowieso tot 8 augustus. Dus we hebben nog wat. Ja, de koningin in het Vondelpark heeft ook een korte speech gehouden aan het eind.
1: Houden van wie jij wilt, is toch wat normaal? Woe! En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan.
0: Ja, dat was de speech die Maxima eventjes kort gaf. Ja, ik zei het net ook al, een bestuurder van een camper die heeft een file over het hoofd gezien. Er zijn 34 gewonden gevallen op een Duitse snelweg. Bij het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond, dat er 3 kwartier eerder ook al een ongeluk was gebeurd. Auto's vormden daarom een zogenoemde Rettungsgasse. Dat is een doorgang tussen de volle rijstroken voor de hulpdiensten. En volgens de Duitse politie zag de bestuurder van een camper de file over het hoofd en reed hij zonder te remmen de reddingsstrook op. En daarmee botste de camper tegen meerdere voertuigen die stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd, waaronder 2 busjes met kinderen die veel ondersteuning nodig hebben en hun 8 begeleiders. De gewonden liepen lichte tot middelzware verwondingen op. En niemand verkeert in Duitsland in levensgevaar. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten vanwege de hulpverlening en de bergingswerkzaamheden. De politie schat de schade qua materieel op 350.000 euro. Ja, dat is niet missen. Altijd opletten, hè, als je op de weg rijdt. Want mensen met auto's en dan kijken ze in de verte als er een auto met een knipperlicht aan is. Dan ga er maar vanuit dat de boel binnenkort gaat stilstaan. Hè? Ja. Goed. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Het is de zondageditie van dit ochtendprogramma. Want we zijn er natuurlijk ook door de weeks.
2: Het allerlaatste nieuws en de allerleukste muziek. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

Summer, summertime. Ja, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Ja, die waren toen heel erg populair en maakten toen heel veel liedjes. Dit was hun grootste hit. Die heette Summertime. Ja, er is vandaag veel bewolking in de lage landen. Er komen ook wat buitjes voor. De meeste buien die vinden in het noorden plaats. Later ook in het westen. Vanmiddag dan komt er ook verspreid wat buitjes en zon door het hele land. Ook in Zeeuws-Vlaanderen regent het af en toe. En in een groot gedeelte van Duitsland. Ja, een matige tot vrij krachtige westenwind hebben we mee te maken. Temperatuur loopt op, zo rond en naast de kust naar 19 graden tot 23 graden in het zuiden. Ja, als we dan naar morgen kijken, dan hebben we ook weer zon en wolken. En die wisselen elkaar ook af. Dan komen er ook weer wat buitjes voor. En in de middag dan trekken de buien weg naar Duitsland. En komt de zon ook wat vaker tevoorschijn. Het wordt 19 tot 24 graden. En vanaf volgende week wordt het weer wat warmer, hè? Ja. Ja, er is een wedstrijd aan de gang. Honderden kroegen door heel het land die strijden vandaag en morgen en de dagen die gaan volgen voor het favoriete café van Nederland. Ja, de bierbrouwer die heeft een grootschalige nationale competitie gestart onder het motto Uit liefde voor cafés. Ja, het doel is om aandacht te vragen voor de maatschappelijke waarde van het café dat voor veel Nederlanders de rol van de Tweede Huiskamer vervult. En ja, tot en met 30 augustus kunnen bierliefhebbers en stamgasten dagelijks stemmen op hun favoriete stamkroegen. Ja. Ah, dat is wel leuk, hè? Stemmen op je favoriete kroeg, hè? Want die wordt nog wel eens gebruik van gemaakt 's avonds, hè? Vandaag de laatste dag van de kermis, hè? De grootste van de Benelux in Tilburg, hè? Dus je hebt vandaag nog

voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker, de ochtend.

Marienke, daar is ze weer met een nieuwe plaat. Ja, Marienke is een creatieve geest. Ze houdt van wonderen en ze leeft in een fantasiewereld. En de mysteries die spreken woorden en boekdelen in haar liedjes. Jorden samen naar zee in een Tesla. Ja, Jury Boot en Marienke samen met één liedje. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag 26 juli op de heilige kalender prijkt vandaag de naam van de heilige Anna. Over haar gaan verschillende spreuken. Bouwt met Sint Anna de mier hopen, de winter zal niet zacht verlopen. En in het geval de mieren zich met andere zaken bezighouden, luidt het gezegde, werken met Sint Anna de mieren, dan zult ge een lange winter vieren. Ja, over mieren gesproken. Een restauranteigenaar in Zuid-Korea die riskeert een jaar zelfstraf omdat hij mieren heeft geserveerd. Volgens het ministerie van Voedselveiligheid gebruikte hij mieren duizenden keren als garnering in een gerecht. Het restaurant en de eigenaar worden bij de naam genoemd. Maar volgens de Zuid-Koreaanse media gaat het om een zaak in de hoofdstad Seoul met twee Michelinsterren. De eigenaar zou een sterrenkok zijn. Die heeft meegedaan aan de serie van Netflix Culinaire Class Wars. Ja, de mieren werden tussen 2021 en 2025 gebruikt als garnering voor sorbetijs bijvoorbeeld. Hè? Zo schrijft de Korea Herald. Ja, volgens het ministerie importeerde de restauranteigenaar daarvoor twee soorten gedroogde mieren uit Thailand en de Verenigde Staten. En per portie strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren op het ijs. Ja, in totaal zou de man meer dan 49.000 mieren hebben gebruikt in ruim 12.000 ijsgerechten. Nou, dat is lekker. Hè? Lekker ijsje. Heb je vandaag op, Johan? Een ijsje met mieren. Ja, nou ja, het is misschien wat nieuws. Nou ja, het is niet zo gek natuurlijk, want we eten ook sprinkhanen, we eten ook insecten. Hè? Dat schijnen bepaalde restauranten ook nog een keer te serveren, vooral in Frankrijk. Dus zo raar is het niet. Maar ja, daar is het nog wel raar, want daar wordt het zeg maar bestraft. Hè? Ja. Dus moet je nagaan, zeg. 12.000 ijsgerechten met mieren bereid.

croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

Ja, goedemorgen. Het is zondag, mocht je net de radio aanzetten. 26 juli. Even kijken naar het nieuws vandaag. Een Nederlandse toerist is afgelopen zaterdag vermist geraakt in het Noord-Italiaanse Como-meer. Nadat hij in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Ja, tientallen reddingswerkers zijn op dit moment nog steeds op zoek naar de man. En Daphne Lammers heeft de afgelopen zaterdag via Instagram van zich laten horen. De RTL Nieuws presentatrice was een tijdje niet te zien op tv vanwege privéomstandigheden. Ze zegt, ik ben oké, ik kom terug op het scherm en ik wil jullie enorm bedanken voor de lieve berichtjes. Ja, er was een opmerkelijk incident bij een oefenduel van Fortuna Sittard, de scheidsrechter. Mathilde Demoncay die viel uit omdat ze een opstootje, een hersenschudding had opgelopen. Het ging mis in de 38e minuut van de wedstrijd tussen het Franse Metz en Fortuna. Ja, er werd fix aan Schurter getrokken door de Metz-verdediger. Waarna er een opstootje ontstond tussen de beide ploegen. En de scheidsrechter wilde de spelers uit elkaar halen, maar kwam in het gedrang ten val. En al snel bleek dat ze niet verder kon. Een van de grensrechters heeft daarna de fluit overgenomen. Dus dat is minder, hè? Ja. En men heeft momenteel paniek in Haiti. De Haitiaanse gemeenschap in de VS zit tussen hoop en vrees. De situatie in Haiti blijft levensgevaarlijk. En de Amerikaanse overheid wil de meer dan 330.000 Haitianen in de Verenigde Staten niet langer een speciale asielstatus geven. Haitianen bereiden zich voor om onder te duiken voor de politiedienst ICE. En een van de woordvoerders zegt, het wordt een grote chaos bij het Caribische restaurant Keket Bongo in Springfield in de staat Ohio. Is het nog rustig? De Haitiaanse vlaggetjes die bekleden het plafond. En de inrichting doet denken aan een Caribische bar. Maar achter de balie zit Solong. Hij zegt, ik merk dat veel Haitianen uit angst thuis blijven. Ze sparen hun geld op uit onzekerheid. Iedereen wacht op het volgende slechte nieuws, hè? Ja, verschrikkelijk. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij het Radio Ochtend Feuilleton. Mocht je willen reageren, dan kan dat, hè. Je stuurt even een mailtje naar voor de wekker wakker. @gmail.com.

0: Tout est pour tout. Jorden en Grit, de allerlaatste in de Franse week. Want zo is het maar net, hè. Ja, het is gebeurd met de Franse liedjes, eventjes, in dit programma. En voor de komende tijd. Af en toe hoor je nog wel een Frans liedje natuurlijk voorbij komen. Maar de Franse week is hierbij afgesloten. Goedemorgen, het is zondag 26-7. Ja, het is nog druk op de weg. Op deze zondag, onvoorstelbaar. De A1, Amersfoort, Amsterdam is het druk. Diemen, Alkmaar is het aansluiten. Knooppunt de Nieuwe Meer, knooppunt Koenplein. Daar zijn meerdere rijstroken dicht. Arnhem, Utrecht. Utrecht, de A12, Hoek van Holland, Gouda, de A20, Breda, Gorinchem. Utrecht, Breda, daar is een waarschuwing. Daar wordt aan de weg gewerkt. En men verwacht dat het 3 augustus pas klaar is. En verder ook nog Sassenheim, Velzen, Dordrecht, Papendrecht is het aansluiten. Zwolle, Emmeloord is het druk. En Goesputten ligt het ook eventjes dicht. Dus daar moet je ook eventjes rekening houden met wat filetjes.
1: My name is Bond. James Bond.
2: Here's Johnny.
3: And the Oscar goes to...
0: Goed, het is even tijd voor wat filmnieuws. Ja, de Canadese acteur Ryan Gosling die gaat de rol van Ghost Rider vertolken in een nieuwe film van Marvel Studios. Dat werd volgens de Amerikaanse media afgelopen zaterdag aangekondigd tijdens de Comic-Con evenement in San Diego. Ja, voor de 45-jarige Gosling is het zijn eerste rol in een Marvel Universal film. De film verschijnt naar verwachting pas in 2028. Ja, zoals hij zegt, zoals jullie weten, is dit een personage die ik al heel lang wilde spelen. Zo zei hij vanaf het podium tegen de bezoekers. Eerder deden al geruchten de ronde dat Gosling de populaire motorheld met de brandende schedel zou gaan vertolken. Ja, de film wordt geregisseerd door Sean Levy. Levy moet ik eigenlijk zeggen voor interview. Met wie Gosling eerder samenwerkte aan de Star Wars film Starfighter. Ja, de rol van Ghost Rider werd in 2007 voor het eerst gespeeld door Nicolas Cage. In 2011 keerde hij opnieuw terug in zijn rol voor een vervolg, Ghost Rider Spirit of Vengeance uit 2011. Maar nu gaat dus de 45-jarige Gosling de rol van deze Ghost Rider overnemen. Hè? Dus dat is wel goed nieuws als je in elk geval van de Ghost Rider cyclus houdt.
4: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Back to the 80s. Dat begint met Julio Iglesias. We voor de wekker wakker.

graag nog een liedje willen draaien van Sinead O'Connor, maar dat redden we niet. La, la, la, la, la, la. Nou, wie weet het programma wat hierna komt, doet er wel wat mee, want het is vandaag namelijk de sterfdag van Sinead O'Connor. Hè? Ja. Ze overleed namelijk op deze dag in 2023. Ja, ik ben een grote fan geweest van Sinead O'Connor. Ik vond het altijd mooie muziek. Dus dat liedje kan ik helaas niet draaien. Maar wie weet het programma hierna wel. Ik wens je een leuke dag en graag tot morgen.

0: Een zeer goede dag, beste luisteraars. En heel fijn en tof dat u er terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè. Ik ben Harry Tiger en de komende 60 minuten ben ik jullie presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale zomerse cocktail met weetjes over de gedraaide muziek en ook andere opstekertjes. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Nederlandstalige, Nederlandse en Vlaamse artiesten. De tot nog toe deze super speciale, magische zomer, snikhete zomer, werd bijzonder goed omschreven met onze spitsarbeider vandaag. Uit 2014 waren dat de Ivoriaanse muziekgroep Magic System met de song Magic in the Air. En net na Magic System zat er discomuziek van de Amerikaanse uit Philadelphia afkomstige formatie The Tramps. En die bestonden uit Gene Faith, Earl Young, Jimmy Ellis, Dennis Harris, Ron Kersey, John Hart, Stanley Waite en Michael Thomas. Met uit 1976 de song All Back the Night. Wim Ravel, de eerste winnaar van de Sound Mix Show in 1989 was dat, is op 59-jarige leeftijd van ons heen gegaan in 2011. Wim moest noodgedwongen stoppen met optreden en dat wegens rugklachten en in 2018 kreeg hij daarbovenop nog eens slokkanker. Hij scoorde in de jaren 90 een paar hits hier in Vlaanderen. En we draaien nu van hem, Albert Bravel dus, Op al mijn reizen. En dat is het nummer Jackie van Jacques Brel en Scott Walker. En wat meer trouwens, de Sound Mix Show won in 1989. Een prachtig nummer is dat.
1: En als er ooit een dag mag komen, koop jij dan ook nog al mijn dromen of zal je twijfelen aan mijn woorden? Mijn woorden over liefdes trouw en hoeveel ik wel van je hou, hoewel kan de trouw beloven. Ik zou van alles kunnen

0: Een prachtige plaat, vrienden, uit 1981 van de langspeelplaat Time, waren dit de Engelse rockband ELO. Wat staat voor de Electric Light Orchestra? Met track 12 van de langspeelplaat. Op de gelijknamige langspeelplaat Hold On Tight. En elke week hebben we wat in de muzikale aanbieding voor de popcorn, al die muziekliefhebbers. En uit onze platenbak van 1963 is hier zo dadelijk een realisatie op het Edco platenlabel van Daniel Cannon, alias Lenny O'Henry, met de song Across the Street. Hij was goed bevriend met de zanger Donny Albert en ze speelden samen als de Vibration Harps. Daniel overleed in 2014 op 27 september op 79-jarige leeftijd. En dat ten gevolge van kanker, waar hij al 7 jaar mee worstelde.
1: U luistert naar Harry Tijger.
2: Popcorn Oldies, right here, right now.

En we hoorden ze met een 45 toeren opname op het Oriole platenlabel van de Britse zangeres Jan Burnett met de song Fool in Love.

Put your hands up, maar niet als je auto rijdt, hè, dames en heren.

We zomeren inderdaad volop op los, vrienden, hier bij jullie lievelingsradio. Het is bloedje, bloedje heet. En ook in deze favoriete muziekcollectie zitten we volop in de vakantiesfeer. In ons shortje of kleedje voor de dames. En we konden de voorbije weken nog genieten van heerlijk warm weer. En dan nog maar te zwijgen over die tropische temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dus 2026 is bloedje, bloedje heet. En we hoorden hier zo net de Duits-Belgische dansformatie The Underdog Project in samenwerking met de Sun Club, de Nederlandse formatie van de producers Robin J.D. Elbers, Dieter Tiepaar Kranenburg en Michel Albe Rosenbroek met uit 2003 de song Summer Jam. In Europa was het nummer een heel groot succes. Goed voor top 3 noteringen in België, Frankrijk en Denemarken. En dit nummer is er ook nog een stukje te horen uit Fiesta, de debuutsingle van de Sun Club. Net voor de Underdog Project zaten de Franse discoformatie Ottawan met uit 1979 hun wereldhit D.I.S.C.O. En het duo bestond uit Jean-Baptiste Patrick en zangeres Eltis, beiden van Caraïbische afkomst. De groep was indertijd opgericht door de producers Jean Kluger en Daniel Von Garde. Ook onze Vlaamse zanger, radiopresentator Christophe, deed vorig jaar een gooi naar zomerhit 2025. En dat met het singeltje Dat Gevoel. Christophe mocht zijn 50ste verjaardag vieren op 18 juni laatstleden. Evenals slagerkoningin Laura Lien verjaart op diezelfde dag.

0: Let the Sunshine is een medley van twee nummers uit de musical Hair uit 1967. En voor het eerst opgenomen in 1969 door de Amerikaanse groep The Fifth Dimension. De muziek werd geschreven door Galt McCambord en James Rado en Jérôme Ragnit. Die zorgden voor de tekst. En de Belgische Latin-zangeres van Spaanse afkomst, Belle Perez, waagde zich aan dit nummer.
1: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
2: Time for music. U luistert naar Harry Tijger.

Heel speciaal voor de verjaardag van Martien uit Erpenmeren en Gerda uit Wetteren draaiden we zo net de muzikale verjaardagskaart van de Amerikaanse zanger met Dominicaanse roots en ouders Geoffrey Royal Royas, alias Prince Royce. En hij bracht ons hier zo net de song Stand By Me uit 1961, daarvoor het eerst gezongen door Benny King. Het nummer werd geschreven door Benny King, Jerry Lieber en Mike Steller en is gebaseerd op het gospellied Stand By My Father uit 1959. Het werd vaak gecoverd, maar geen enkele uitgave evenaarde het succes van het origineel. En net voor Prince Royce zaten Lady Gaga en Bruno Mars met uit 2025 Die With A Smile. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we terug even verwennen, want het is weer om tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste vrienden luisteraars, neem ik jullie mee naar 1965, samen met de Vlaamse charmezanger Armand van Parijs, alias John Larry, uit de streek van Kildrecht is die. In der tijd verkocht hij meer dan 120.000 singeltjes in de lage landen van het liedje Alleen. En vanaf de jaren 70 werd Armand platenboer met zijn eigen muziekwinkel en marktkraam. In 2015 hing hij zijn microfoon definitief aan de haak en stopte met optreden. Solari werd geboren op 21 juli 1947, op onze nationale feestdag dus. En hij mag dit jaar zijn 79ste verjaardag vieren. Proficiat Armand, en als alles goed zit, gaat hij nu op naar de 80. We kunnen dadelijk genieten van de Duitsstalige opname van Deinen Augen, Seh ich Tranen.

En dit was alweer de 30ste aflevering van dit programma dit jaar. Tijd om de plaat te gaan poetsen, beste vrienden. Want het uurwerk zegt me dat het voor mij tijd is om plaats te maken voor de andere collega's, de andere radiocollega's. En om van jullie afscheid te nemen. Beste vrienden, bedankt voor het luisteren. Heel fijn dat jullie er allemaal terug bij waren. Maak er nog een gezellige week van en veel plezier met wat je nog gaat doen. En ook voor straks nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En u weet het, hè? Hier zit je goed. Bij leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Zelfde tijdstip voor een nieuwe aflevering van deze favoriete muziekcollectie. Hou je allemaal gezond. En probeer toch ook een beetje te verfrissen. Vrienden, graag tot volgende week.

Whitney Houston met een track uit 1985, You Give Good Love. En we trapten af met The Dale to Occasions. Hele bijzondere, bijzondere naam, vind ik. We gaan verder met een ander nummer. Dat wordt het nummer van Chance, Hold Tight. Voor ieder wat wils, dus ik zou zeggen, lekker luisteren. En welkom, leuk dat je erbij bent.

Ja, dat was het Jimmy Bohorn Dance Across the Floor. Het was niet het originele, het was de DJ Xavier González. Dus ja, dat was een andere versie weer. Dus ja, voor ieder wat wils. En nou, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En welkom en leuk dat je er ook weer bij bent. En we zitten vandaag lekker aan de cappuccino. En vandaag hebben wij erbij Tom Poesen. Dus we zitten lekker te smullen. En ik hoop dat jij ook lekker misschien nog aan je ontbijtje zit. We gaan verder naar het vaste item in dit programma. En dat is de Golden Oldie. En vandaag heb ik gekozen voor een nummer van Frank Sinatra. En het is het nummer Blue Moon.

inmiddels stokoud.

Ja, je hoorde Patrick Crowley met het nummer Manergy. Het was niet het origineel. Het was de DJ Daisy remix en die is uitgebracht in 2020. En het was ook tevens...

twee tracks. En meestal is het Italo of dance. We gaan naar de tweede track van het Discoblok. Dat wordt een nummer van Kygo. Het origineel is van Donna Summer. En je gaat luisteren naar de Alexander Longstoff Club Mix. En het nummer is Hat.

Na het discoblok gingen we back to slow met Luther Vandross. Here and Now. Heb ook vele tracks gemaakt. En deze week heb ik gekozen voor Here and Now. We gaan verder als je net inschakelt. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag op jouw favoriete radiostation. We gaan verder met iets heel anders. We hebben natuurlijk voor ieder wat wils en uit alle tijden. Dus vandaag gaan we naar Janet Jackson. En het nummer is Let's Wait a While.

Ja, dat was de eerste track van Nash en Christina Novelli, Through the Rain. En het is een splinternieuwe track, is namelijk uitgebracht in mei van dit jaar. We zijn aangekomen bij... we gaan nog even door met dance. Ik denk dat het nu wel tijd wordt en dat iedereen wel wakker is om nu eventjes wat meer tempo erin te gooien. We gaan naar Garrett Emery, LSR City en Annabelle. Het is een extended mix en de track heet Out of the Sky.

Ja, je hoorde Tavares met Riding a High. En dat is uitgebracht in 2009. En de track hiervoor van Garrett Emery, LSR City en Annabelle Out of the Sky was trouwens een hele nieuwe. Dus we draaien nieuw en oud, wat oude werk. Want die kwam namelijk uit juni van dit jaar, 2025. We gaan door met iets heel anders als je net inschakelt. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Leuk dat jij er ook weer bij bent. En we gaan verder met de Tramps. Heeft ook vele hits gehad. En ik heb voor deze week gekozen voor een nummer wat je niet zo heel vaak hoort. Namelijk Sing When the String of My Heart.

De trams, een lekkere disco-klassieker uit jouw speaker. De eindtune hoor ik. Wim heeft de eindtune ingestart. En dat betekent dus dat het uur er alweer op zit. Het gaat zo snel als je het naar je zin hebt. Nou, we gaan iedereen bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je genoten hebt van dit uurtje muziek. Voor ieder wat wils. Muziek uit alle tijden, diverse genres. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week weer bij bent. En een hele fijne zondag, dat is wat ik jou toewens. Also to my listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice Sunday and I hope you will next week listen again to my show. Nou, we gaan eruit mensen met een nummer van Boney M. Het wordt een remix. En nou ja, als de zon niet schijnt, met dit nummer haal jij de zon in huis. Ik zeg bye, ciao, adios, Boney M met Sunny. Ciao.

Maar het kunnen goede raad geven. Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

Die echte authentieke country muziek, onvervoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Haaltert.
3: Muziek. Zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: 48 uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.

Inderdaad, even over het ijzerband, 12 uur geworden. Zondagmiddag wel van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak hier op de radio. Op jouw fantastische radiostation. En we begonnen met een lekkere van Stromae samen met Madonna. En My Sins Are My Savers. Inderdaad wel uit de LP, de nieuwe LP van Madonna natuurlijk. Confessions 2, ja. Inderdaad wel. Heel bijzonder goede zondagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is Cyndi Lauper en Time After Time.

hier van de lunchbreak op jouw zondag. Tussen zondag en vrijdag spelen we de lunchbreak. Iedere dag weer hier op jouw fantastische radiostation tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk. En dat was Cyndi Lauper en Time After Time.

inderdaad een van de drie grootste gezette timebandits ooit gehad hebben natuurlijk. En dat was I'm Only Shooting Love. Zondag, het zomert op je radio natuurlijk. En heel de week lang. En lekker dat je er weer bij bent natuurlijk. Want we gaan weer hele lekkere muziek voor jou draaien. Zoals ook deze van Julien Leclerc. En hier is hij met zijn Hélène.

waren het toch wel prachtige jaar natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Living in a Box en Living in a Box. Zomerradio Lunchbreken, dat doen we tussen 12 en 1 natuurlijk wel iedere zondag tot en met vrijdag hier op jouw fantastische radiostation. En tijd geworden voor wat zomerse muziek natuurlijk. Hier is Rigiera en dit allemaal met zijn Vamos a la Playa.

is een zondagnamiddag. Ja, dat moet natuurlijk kunnen op een zomerse dag zoals deze. Riviera op een zondag en vamos a la playa. Zorg dat je een klein beetje centjes in je zakken hebt om lekkere ijsjes te kopen voor de kindjes natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. En dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Tijd geworden voor splitsing en wind en zeilen.

0: Ja, daar hadden we een lekkere frisse zomermix als het ware, als je mij vraagt. Een mix van Mike Berry en dat allemaal met Cool and the Gang natuurlijk. En dit allemaal met gaan Get Fresh, Get Fresh. Geen Crème Fresh, hè? Nee, inderdaad niet. Get Fresh. Zo, we zijn alweer over het half uur natuurlijk. En je luistert naar de lunchbreak hier op zondag op je fantastisch radiostation. We zijn er van zondag tot en met vrijdag tussen 12 en 1, want dan eet iedereen natuurlijk. En als het zondag is, wel rond het tijdje van 12:30, dan draaien we natuurlijk altijd een nieuwe Nederlandstalige plaat. Om je eventjes op de hoogte te houden, hè? Inderdaad wel. En het is tijd geworden voor Meteor en hier is hij met zijn nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

inderdaad, is niet alleen dat hij niet kan slapen. Nee, inderdaad niet. Meteor en de nooduitgang, inderdaad wel. Ja, dat moet je altijd wel een klein beetje tegenwoordig in doorhouden natuurlijk, hè, waar de nooduitgang is. Ja, en liefst dan zo dicht mogelijk gaan staan natuurlijk, ja. Zondagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. We zijn al bezig met deel 2 van de lunchbreak hier op jouw radio. En hier is muziek van Wax en Bridge to Your Heart.

Ja, als we allemaal een klein beetje waksen, wel, dan zullen we er allemaal wel uit aan de blinken zijn op een einde natuurlijk wel. Lexus en Breach to Your Heart hier in de Lunchbreak deze zondagmiddag. En hier zijn de Tramps en Where Are You When the Lights Go Out in New York City.

inderdaad, heb je nog een idee uit welke jaar het er komt, deze van Billy Idol? Wel, ik zal het je eens eventjes vertellen. 1986 alweer. Ja, wat is dat lang geleden, hè? Ja, toen waren we nog gek en zonder troubles, zoals we zeggen. Billy Idol dus en Baby Sweet 16 hier in de lunchbreak deze zondag.

Goedemiddag. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit. En als je straks brunchen wel, stay tuned. Want we hebben nog een heleboel goede muziek klaarstaan deze middag hier op jouw radiostation. En onder andere ook deze van Viola Wills natuurlijk. En hier is met If You Could Read My Mind. Inderdaad wel, ja. Klein beetje wel, ja, soms.

Ja, inderdaad. Hè. Wie geeft niet op deze nog gedanst in de tijd in de discotheek? Viola Wills en dit al met haar If You Could Read My Mind. Ja, moest je weten wat er daar allemaal in omgaat in die hoofden van de mensen. Ja. Lunchen nog tot 1 uur met de gezelligste muziek. De lekkere, verfrissende deuntjes als het ware vanaf de branding van de Noordzee. En ik heb er nog eentje klaarstaan. Hier is Dan Hartman en Instant Replay.

En een van de volgende afleveringen zal ik zeker nog eens Dan Hartman draaien natuurlijk met Relight My Fire. Dat is ook zo'n hele knappe hit natuurlijk, hè, inderdaad wel. Maar dit keer was het Instant Replay dat je hoorde hier in de Lunchbreak. En ik keek eventjes op de klok wel. Het is weer al tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen maandag ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Met alles erop en eraan, 6 hangen we nu. Dat allemaal gratis en voor niets hier op jouw fantastisch radiostation. Bedankt om te luisteren. In ieder geval, maak er nog een mooie zondag van. En wat je ook doet, doe het goed. Hier is Dua Lipa en Be The One. Tot morgen. Bye bye.

0: Lancering nu. De Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monster hits.
3: Hey, een hele goede zondag en welkom bij de Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan een brunchje bent, wij zorgen voor de samenwerking van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 30. Ja, ja, 30, de tijd gaat heel snel. We hebben weer een eerlijke mix deze week. We hebben 4 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Willy Sommers en de eerste keer. Amper 3 weken heeft hij het uitgehouden met een re-entry bijgerekend. Ook Jeremy Vreeling is er terug uit op weg naar mezelf. Heeft het amper 5 weken uitgehouden. Gene Thomas is er na 1 week met zijn Chameleon terug uitgebezoerd. En ook Isabelle A. Smeek, maar niet dan mij, is na 6 weken bedankt voor bewezen diensten. We hebben 9 stijgers, 5 dalers die deze week weer plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus een klein bloedbad geworden voor sommige artiesten. Maar we hebben weer een nieuwe nummer 1. En de hele top 3 is door elkaar geschud. Wat eigenlijk nog nooit gezien is. Er zijn ongeziene toeren gebeurd. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen aan beginnen met de 20. Is een daling van 9 plaatsen naar beneden. En dat in de vierde week. Ik heb het over Laura Tesoro en de Plastic.

0: is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19. Nieuw.
0: De Belgische top 20.

0: Ja, hij is terug. Re-entry niet binnengekomen. Deze gaat verloosd in James Cook en Madi Wodo. In totaal 6 weken en we houden niet om met de nieuwe, want op 18 komt de nieuwste Viertak binnen. Schat van Event is een nieuwe single en ze hebben trouwens ook nog een nieuwe CD uit. En Changement de Decor heet die en die is echt ook de moeite.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

Sjaak, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot steen dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Ze gaat er eentje de goede richting uit. Komt op 17 Lieden de Douw in haar tweede week. En ze geeft maar flankas. En op 16 hebben we ook een nieuwkomer, trouwens ook een re-entry. De Romeo's komen terug binnen na 9 weken. En ik zeg ja maar even.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

Ze gaan er eentje de goede richting uit en dat in de zesde week. K3 met die zomer en die zomer van Oyalele. Die gaan we nooit vergeten. En de volgende is weer een beetje raar. Hij gaat 7 plaatsen naar omlaag, komt zo 14. En dat in de vijfde week. Basera en All Because of You. Onze voice-winnaar. Morning light is falling on your sweater.

nummer 13. En de volgende gaat er 3 omlaag. En komt zo op 12 in de 20ste week. Bazaar met die nacht in Amsterdam. Is geen nacht meer, is meer een grote vakantie die we

Ja, je ziet dat hij weer meer op televisie komt. Want hij gaat twee plaatsen de goede richting uit. Komt op nummer 11 en dat in de zesde week. Niels de Stadsbar en alles staat gewoon in vuur en vlam weer. Zoals we het kennen en gewoon zijn. En de volgende gaat ook twee plaatsen de goede richting uit. Komt zo op nummer 10 in de vierde week. Ik heb het voor Judith en I Love to Be a Lover. Ja, wie niet?

0: hier dadelijk wat meemaken.
1: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
2: Een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9. Nieuw.
3: De Belgische top 20.

ben blij dat hij verschijnt in onze Belgische top op 9. Onze oogste nieuwkomer deze week, Aaron. En vergeet nooit waar je vandaan komt. Trouwens, mocht je het vergeten zijn, in The Voice wil niemand draaien voor deze jongen. En wij gaan hem promoten tot en met alle artiesten moeten een eerlijke kans krijgen. Ze hebben toegekomen aan onze nummer 8 en die gaat weer plaatsen de goede richting uit. En dat in de 8e week, Camille. En nu dat je weg bent. Het was even.

0: Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
2: Nummer 7.

En gaat er deze week 3 plaatsen op achteruit. Komt ze op nummer 7 in de 6e week. Lost Frequencies en Live It All. Het is een beetje raar, maar we gaan een ander dansnummertje in de plaats zetten. Inderdaad. Blijven staan op 10, Milking. En It's the Medicine Now.

Hij gaat de 3 plaatsen de goede richting aan. Komt op nummer 5 in de 7e week. Per yesterday, today of tomorrow. En ik weet niet of je het al opgevallen is, maar het is op en neer in onze Belgische top deze week. Voor de week 30. Nog nooit eigenlijk meegemaakt. Want onze volgende zijn geen tranen van goud meer, maar ik denk eerder tranen van brons. Want onze ex nummer 1 staat op 4 in de 10e week. Aaron Blommaert en Zoe Levi met die tranen.

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, hij blijft staan op 3 deze week. En dat in de 7e week. Meteor, die altijd maar zoekt naar de nooduitgang. Dat loopt een beetje raar deze week. Maar ik kan er me niet over uitspreken. De volgende gaat 3 plaatsen de goede richting uit. En dat in de 12e week. Ik heb het over DJ Lesjes en Milo. En Forever Young. Staan terug in de top 3.

0: 19 nummers zijn de revue al gepasseerd. Kun je raden wie dat nieuwe nummer 1 is? Voor mij heb je nog één zak te goed in deze week 30. En dat is dit.
1: De Belgische top 20.
2: De op in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht van onze week 30. Zo'n beetje rare week toch geweest. Op 20 gedaald, Laura Tesoro met Plastic Paradise. En op 19 Louis Anthony binnengekomen Gert Verhulst en James Cook met Maddie Wodo. Op 18 binnengekomen Viertak met Schat van de Vent. Ja, ik weet het. En op 17 gestegen Line de Douw met Plankas. Op 16 Louis Anthony opnieuw binnengekomen De Romeo's met Ik zag jou maar even. En op 15 gestegen K3 met Die Zomer van Hoi Ja Lele. Op 14 dan gedaald De Bassera en All Because of You. En op 13 gestegen Bart Kel met Zot Verliefd. Op 12 ook gedaald Bazaar met Die Nacht in Amsterdam. En op 11 dan weer gestegen Niels de Stadsbader met Vuur en Vlammen. En op 10 ook gestegen Judith met I'd Love to Be in Love. Onze oogste nieuwkomer was deze week Aaron. En vergeet nooit waar je vandaan komt. En op 8 Camille, nu dat je weg bent, ook gestegen. Dan weer gedaald op 7 Lost Frequencies, Live It All. En blijven hangen op 6 Milk Inc. met The Medicine. Op 5 gestegen Barry, Yesterday, Today of Tomorrow. En op 4 gedaald onze ex-nummer 1, Aaron Blommert en Zoe Levi met Tranen Vergaat. Op 3 blijven hangen Meteor met Die Nooduitgang. En op 2 gestegen DJ Licious en Milo, net nog hoort met Forever Young. Dat wil zeggen dat onze eeuwige tweede terug op 1 staat en dat voor de derde week. Ik heb het natuurlijk over Maxime en Babette. En hoe dan ook, ze staan op nummer 1 en dat in de 22e week. Ziezo, dit was het weer voor onze week 30. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week is de nieuwe editie op je favoriete radio. Wil je weten wat je artiest, favoriete artiest gedaan heeft? Stem gewoon af en blijf luisteren. Tot volgende week.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
2: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: En dat was George Michael. Eigenlijk afkondiging hoeft niet, maar doe het toch maar. Er is nieuwe muziek van Beck, BBDD, Babadaroo. En er is muziek van Afrojack.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Triple Hoop, Mohammed K.

Het was de week dat twee trams tegen elkaar opbotsten. De ene stond stil en de andere kwam eraan in Rotterdam, de Erasmusbrug. Maar er was ook leuk nieuws. Ja, Carole Schouten ging het eindelijk doen, ook al heeft ze hoogtevrees. Ze ging upzeilen van boven naar beneden. Jette had er moeten zijn, want hij wilde dat ook doen, had ik toen gezegd. Alleen, ze zeiden ja, hij heeft het nogal druk. Ja, had ik niet moeten beloven. Dus mijn vraag is, gaat hij dat dan nog inhalen op een ander tijdstip? Dan is er muziek van David Kushner, Bella Key en Carly Rae Jepsen. Hitler. 2.0

gedeest.

0: Heroes. En er is muziek van Equals. Met de Gins. Heet de Gins. Single nummer 2. Vorige week hadden ze single nummer 1. En er is muziek van Chesto.
1: Dendert uit je speakers.

Het WK hebben we achter de rug en er wordt al gevoetbald. Ja, dus vakantie is er niet voor iedereen. FC Twente, Ferencváros, dat was voor de voorronde van de Europa League. FC Twente verloor helaas. Aanstaande donderdag mogen ze het opnieuw proberen, maar dan spelen ze uit. Ajax tegen Vojvodina. Ajax speelde uit en die wonnen wel met 4-1. En volgende week, donderdag, dan is het in de Arena. Er is muziek van Catnef, Chad Rebel en Kim Petras.

0: En dit weekend begon de laatste editie van het Kwakkoe Festival in Amsterdam. Bestaat al heel lang. Volgend weekend is het er ook nog, maar het is de laatste editie, want anders wordt het te duur. En ze gaan kijken of ze een andere oplossing kunnen bedenken, maar voorlopig is dit gewoon de laatste editie. Dus ben je er fan van, ga erheen. En dan is er muziek van Lucas en Steve. Er is ook muziek van Lucas Graham straks. Maar LF System is eerst.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohammed K.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
0: Muziek. Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
1: Hitland 2.0.
0: Laat ook dit uur de hits over.

welkom in uur 2, Vrouwtje. En ik heb deze week gekeken naar het concert van vorig jaar van Vrouwtje en S10. Het was een mooi concert. En dit was een nieuw singeltje dat vorige week uitkwam. En nu is de muziek van KM, Gracie Adams en Cat's Eye. Hitler. 2.0.

www.dj.no.

0: Het was de vierdaagse deze week. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Alleen deze vierdaagse was nou niet echt zonder incidenten. Schietpartijen en nog een aantal andere dingen. Er moest preventief worden gefouilleerd en het is voorbij. Hopelijk wordt het volgend jaar van de Nijmeegse Vierdaagse een stuk gezelliger en ook een stuk rustiger. Maar één positief punt is er wel. Heel veel jongeren deden ook mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Zometeen nog muziek van Rolf Sanchez, Keigo en nu Martin Garrix.
1: Hitland, dendert uit je speakers.

0: ik ken het wel, maar dan in de jaren 80. Dit was de versie van Rolf Sanchez. Het vierde seizoen van Star Trek Strange New Worlds is online. Het is overigens in de laatste seizoen. Seizoen 5 komt en dan houden ze er wat Strange New Worlds op. Nu muziek van Randy.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: En zometeen muziek van Nathan Smith, Queens of the Stone Age. En er is ook nieuwe muziek van Medusa. Vorig jaar zeer succesvol. En dit liedje overigens kwam uit de jaren 90.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Nou, dan gaan we vanavond kijken of hij daar te vinden is in die bar. De Belgische prinses Eleanor gaat in Utrecht studeren. Nou, veel plezier. Hopelijk vindt ze het een leuke stad. En er is muziek van Ronnie Flex, Remme en Thomas Gray. Hitler. 2.0

0: aanstaande zondag, dan is het de hoogste tijd voor de Johan Cruijffschaal. En dat is eigenlijk de opening van het Eredivisie seizoen. Straks muziek van Sophie and the Giants, maar nu eerst Sophie Tucker.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Triple Hoop, Mohamed Kaan.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aamdert.
2: In ieder geval weer bijzonder gezellig het komende uur. Maar of bij Peter de Vliegen echt alles goed gaat, dat blijft de vraag.
3: De Hitladder, met muziek uit alle tijden.

uit de jaren 70, Lulu, The Man Who Sold the World. En dus er komen er wel heel wat mensen in aanmerking deze tijden, die de menselijkheid helemaal te grabbel gooien. Wat voor een wereld leven wij? Ja, ook sociale zekerheid wordt overal te grabbel gegooid. Mensen moeten werken tot ze erbij creperen, zeg maar. Let's work! Ja, leuke platen om te horen tijdens je vakantie. En 1987, Mick Jagger bij de Hitladder. Blij dat jullie zijn afgestemd. Hopelijk zijn jullie ook blij natuurlijk, hè? Ja, genieten maar!

Mick Jagger en Let's Work. En binnenkort bouwen ze misschien een zonnepaneeltje in onze hersenen of op ons hoofd. Als we moe gewerkt zijn, dat we nog net dat tandje kunnen bijgeven. Met die zonne-energie. Walking on sunshine. Katrina and the Waves.

0: de overtreffende trap van, hete kool lopen. Hè. Fakir de top, Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Ja, maar wie zijn vingers brandt of zijn voeten brandt, die moet op de blaren lopen. Hè.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag, zodat je gelukkig leven mag.
0: Dat was natuurlijk niet het citaat van de dag wat ik net zei, hè. Maar dit wel van Albert Einstein. Een intellectueel lost het probleem op, terwijl een genie het probleem weet te voorkomen. Dat is mooi, hè? Net zoals deze plaat van Annie Lennox.

0: Radio Grootouder.
1: Ja, de Gouden Groenplaat van de week.
2: De Gouden Groenplaat van deze week komt uit 1965 van de Trump

1965, The Tremolos and Someone Really Loves You. Origineel van de Crickets uit 1959, was toen een bekantje voor die band van nummer Made a Fool of You, dat was Love Do. En dit zou een band kunnen zijn van de ministers, The Pockets. Heerlijke disco music, Come Go With Me.

0: heerlijk dat er altijd iemand is waar je kunt op rekenen. De Vlaamse Sarah, she's always there.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: Uit alle tijden, en deze is echt een country plaatje met de sfeer van weleer uit 1961 van Patsy Cline. I Fall to Pieces.

0: Staat de bak maar koud?
1: Nee, maar ik heb wel popcorn.
0: Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
2: De popcornplaat van de dag bij de Hitladder.

Heerlijke popcornplaat van de Bluesbusters, You're the One. En dit is alweer zo'n heerlijke klassieker bij de hitladder. Mick Jagger voor de tweede maal in de hitladder, nu met de Rolling Stones en dit wondermooie Angie.

0: heb je op deze mooie plaat gesloot. Of helemaal alleen gesloot, kan ook, hè. Wacht je op een telefoontje van iemand? Dit is nog een telefoontje uit de tijd dat een telefoon nog aan een draadje vastging. Saskia en Serge.
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say?

0: hurt me again. Niemand kwetsen, want dat is zo pijnlijk, hè. Ach, ach, ach, ach. De liefde wat brengt allemaal met zich mee, mensen. This is my song, zou je denken, van Petula Clark. Maar het is een Nederlandstalige versie, ook mooi hoor.
1: Al had de zon zich schuil.
0: Ken je haar stem?
1: Klaagt het windgehuil.
0: Het is Lise Marke.

Lize Marke, mijn liedje voor jou, voor vandaag is uitgezongen. Ik trek een weekje op reis, maar ik hoop op tijd terug te zijn voor volgende week voor een nieuwe hitladder. Met Club Tropicana ga ik er vandoor met Wem. Graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Vlaanderen, Nederland.
4: Met Arnold en IJs.
5: Vlaanderen, Nederland.
6: Oude van Rob de Nijs. En dan nu het weerbericht. Het wordt zomer.

0: komen.
1: Dit is Arnold in IJs.
0: Look out!
2: Vlaanderen, Nederland.
3: Jack van Hestel mocht openen vandaag. En de vernieuwde versie van Het Wordt Zomer. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe Vlaanderen, Nederland op de radio. Met nu Stoffel de Keizer en Alles Even.
2: Vlaanderen, Nederland serveert Vlaamse en de beste Hollandse hits.
4: Ik

0: Gerard Cox, die goede oude tijd in Vlaanderen, Nederland. En ook Arne Jansen hoort erbij vandaag. Hoe langer ik dans met jou.
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste.

0: Klonk nog nooit zo leuk.
1: Klonk nog nooit zo leuk.
2: Met de leukste en de nieuwste hits uit Vlaanderen en Nederland.
3: Lekker je dag door.
0: Vlaanderen-Nederland.

Rutger van Barneveld hier op het einde van Vlaanderen Nederland. En wie drinkt er eentje met mij? We duiken terug even de tijd in naar eind jaren 80 met Willy Sommers. En mooie vrouwen, ja, die lopen nooit in de schaduw.

Toast uit lang vervlogen einde, eind jaren 80 alweer, met meisjes vandaag hier op het einde van Vlaanderen en Nederland. We gaan eruit vandaag met Clouseau, I Want You Back van Natalia in een Vlaamstalig kleedje. Ik wil je terug de groeten en graag tot aan de volgende Vlaanderen en Nederland hier op de radio. De groetjes dag.

hebben de eerste single van de thema-songs. De cover en het origineel. En natuurlijk rond 9 uur, 8:45 zal dat zijn, de jukeboxplaat. Man, man, man, man, wat een weekje was het. Buiten het mooie weer om hield in het begin van de week de website erbij op. Grondig onderzoek verricht door Nexo Hosting. Bleek een fout in een ander datacenter te zijn. Konden ze helemaal niets aan doen. Gisteren het bericht dat het toch maar beter was om iets nieuws op te zetten. En dat vanochtend dus maar gedaan. Even een beetje klussen, maar het is gelukt. We beginnen zo met de mooie plaat uit 1978 van Olivia Newton-John.

Lekker kan het zijn, die mooie plaat van de PhD uit 1982. Getiteld I Won't Let You Down. 10 minuten over de klok van 6 uur. En als je net pas inschakelt, wat goedenavond. Dit zijn de classics op zondag. En tot 9 uur zijn we natuurlijk lekker bij je. En wil je een plaat aanvragen? Kan dat altijd, natuurlijk. Kan ook via de WhatsApp, als je dat wil. Oh,

Down, what are you? En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is hier in Friesland nog een heerlijke, lekkere, zonnige zondagavond. Het is gelukkig niet zo warm, dat komt wel. Woensdag en donderdag schijnen weer van die schroeidagen te worden. Dus reserveer je zwembad vast, dat lijkt me makkelijk. Wij gaan terug naar 1957. Een mooie plaat van de Paul Anka voor je klaarstaan. Hier is Diana.

lang geleden alweer, hè? 1957, Paul Anka, hoor je, en Diana. En blijf u dan in de jongere tijden hangen? Ja, zeker. Van 1957 gaan we naar 1960. Een plaat van Johnny Preston. Wat een hit was het destijds. Heb ik van horen zeggen. Hier is Running Bear. Number.

Natuurlijk is dat terug in de tijd met Johnny Preston en The Running Bear. Ik hoop niet dat je het hier in de bossen tegenkomt. Hè? Ik vind een wolf al erg genoeg. Ik bedoel, als je dan ook nog moet gaan rennen voor een beer. Man. Voor je klaar heb ik een mooie plaat van Doctor and the Medics. Een nummer wat wel vaker gecoverd is door heel veel. Hè? Ik heb het over Spirit in the Sky.

Lekker hoor, 1958. Die mooie plaat van Jerry Lee Lewis. En The Great Balls of Fire. En waar je ook zit, je kunt altijd luisteren naar de classics op de zondagavond. Zo weet ik dat er op dit moment in de trein geluisterd wordt vanaf Groningen naar Ermelo. Dat is geen rechtstreekse verbinding, die moet in Zwolle even overstappen. Naar perron 1. En dan gewoon tegen die piloot zeggen, Ermelo City, je roept me maar. Voor je klaar, dan heb ik nog zo'n heerlijk oudje, de nummer van de Kalin Twins. Nummer getiteld When.

het ook wel eens af. When Will You Be Mine? Heerlijk nummer uit 1958 van de Kaylin Twins. En wij zijn toegekomen aan de One Day Fly. Die ene artiest die eigenlijk maar één hele grote hit heeft gehad. Eén hele grote hit. Soms hebben ze wel een plaatje meer gehad hoor. Maar die behaalde dan nooit meer dat succes. En deze keer gaan we naar het noorden. Volgens mij waren ze afkomstig uit Noorwegen. De mannen van Aha en Take On Me. Het was by far hun grootste hit. En een geweldige clip die erbij zat. Volledig getekend. En dat maakt ook op iedereen een hele grote indruk. Die mooie plaat uit 1985 is de One Day Fly van deze zondagavond. Zoals ik al zei, Aha.

zeker, en zoals ik al zei. The One Day Fly van deze week, die mooie plaat van Aha en Take On Me. By far hun grootste hit. En mocht jij nou zitten te luisteren en denken, hey, kan ik wel even een plaat aanvragen, dan kan je dat doen via de website classicsopzondag.nl. Alleen voor verzoek natuurlijk, hè. Of via de WhatsApp op 06-124-62-554. En als dat nou te snel...

Zalig is dat toch, vind ik wel, 1963. De Crystals hoorde je. En de Do Run Run, de Do Run Run. Het is 8 minuten over de klok van 6:30... en je luistert naar de Classics op de zondagavond. En voor je klaar heb ik een mooie plaat van Hot Chocolate. You

0: Nou.
1: Om je een klein beetje in de verwarring te brengen. Nou, stukjes van Queen. Je hoorde I Want To Break Free. Mooie plaat was dat uit 1984. En eens even kijken, want de verzoekbox die werkt ook gewoon natuurlijk. Heel goedenavond, Carlo. Dan zou je voor iedereen die luistert, maar natuurlijk ook voor jullie zelf, een mooie plaat willen draaien.

verzocht uit 1987. Een nummer van T-Pow. En ik weet wel dat het niet past, maar ik vind het zo'n mooie plaat. China in your hands.

Hoe mooi is dat, die mooie plaat van T-Pau en China in Your Hands. Plaat was speciaal voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics op een zondagavond. Maar ook voor het hele team van de Classics, dankjewel. En dat kregen wij aangeboden namens Van Beekhuizen, twee wielers uit Eil.

avond, Carlo. Graag een plaat voor iedereen die luistert. Nog een hele mooie avond gewenst. En we genieten van de heerlijke muziek. Graag zouden wij de plaat willen horen van The Golden Earring. En

Heerlijk applaus voor de Golden Earring. Another 45 miles. Later rijden we speciaal voor iedereen die zit te luisteren. Dat werd aangevraagd door Sammy. En als kijk je, de mail komt binnen. Hallo Carlo, zou je de plaat van Q65 willen draaien? Het nummer N. Speciaal voor Henk, voor Wil en voor Marie-Louise. Natuurlijk ook voor iedereen die zit te luisteren. Met de vriendelijke groeten van Bertus.

Had ik er even een verzoekje van Betters. Was dat een plaat van Q65 en Anne. Speciaal voor Henk, voor Wil en voor Marie-Louise. Maar natuurlijk ook voor iedereen die zit te luisteren en te genieten van de classics op de zondagavond. En Marcel zegt, hey, ik kan een goedenavond lekker dansen bij het zwembad. Graag een mooie plaat voor alle luisteraars. En de muziek is weer verrukkelijk vanavond. Zou je dat nummer willen draaien van de Dire Straits? Dat plaat uit 1988 en Twisting by the Pool.

Iedereen die zit te luisteren, hij vond de muziek weer geweldig. Of vindt de muziek weer geweldig, moet ik zeggen. Lekkere plaat van Stad van de Dire Straits, Twisting by the Pool. Straks nog een mooie plaat van Rolling Stones voor je klaarstaan. Maar eerst even de eerste single van... Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1968. En de ouderen onder ons, die kennen het allemaal, die zingen dat gewoon mee, hè. Op nummer van Mary Hopkin, Those Were The Days. Dat is vandaag

wat er allemaal gebeurt ondertussen. Camera's die spontaan naar beneden storten. De kijkers van TikTok schrokken zich helemaal een hoedje. Die dachten dat ik van mijn stoel viel. Nou, dat had inderdaad ook zo'n klap gegeven. Maar kan je wel vertellen, had iedereen zijn dak moeten controleren. Want wat dan was gebeurd, wil je niet weten. Hey. We gaan terug naar 1965. Een mooie plaat van Rolling Stones staat voor je klaar. I can't get no satisfaction. 13 minuten over de klok van 7 uur. Dit zijn de classics op jouw zondagavond.

I Can Get No Satisfaction. Mooie plaat van de Rolling Stones. Plaat uit 1965. En voor je klaar heb ik Survivor. Dat was volgens mij de opkomstmuziek van Raymond van Barneveld. Nummer dat hij gebruikt bij het darts. Tegenwoordig zijn die kwaliteiten niet meer van dien uit dat hij dat nummer zou mogen draaien, maar ik weet ook niet of hij het nog gebruikt. En misschien kunnen we dat eens vertellen. Hier is The Eye of the Tiger.

lekker is dat, die mooie plaat van Survivor. And the Eye of the Tiger. Nummer uit 1982. En natuurlijk luister je naar de classics op de zondagavond. En dat allemaal bij jouw favoriete radiostation. Want daar moet je altijd op afstemmen voor de allermooiste hits. Wij gaan verder met Gloria Gaynor. Hier is I Will Survive.

heerlijke plaat van de Police. Bent afkomstig uit Engeland, hadden in de jaren 80 de grootste hits. En daarna ging Sting solo verder. Ook niet geheel onverdienstelijk, moet ik zeggen. Nee. En de kijkers van TikTok, die hebben inderdaad even gezien dat er een nieuwe DJ achter de knoppen zat. Met de nadruk op achter de knoppen, want onze koffiejuffrouw die gaat niet verder als dat. Die vindt dat allemaal wel prima, nee. Die verzorgt de DJ. En ze zegt, ik snap helemaal niks van die schuifjes en die gekkigheid. Kijk ik maar even in de mailbox. Hey, goedenavond, het klinkt weer top vanavond. Dat zegt Willeke. Graag een plaat voor iedereen die zit te luisteren. Als dat kan, een nummer van Boston en Don't Look Back. Lekker is dat, een mooie plaat uit 1978. Speciaal even voor iedereen die zit te genieten van de classics op de zondagavond.

geweldig mooie plaat van Boston. Je hoort de Don't Look Back plaat, werd aangevraagd door Willeke. En was speciaal voor iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond. En wij zijn toegekomen aan de thema-songs van vanavond. Het thema

lekkere muziekje zat. Als thema hadden we vandaag de sound. En je hoorde als eerste Nick Lowe. Met I Love the Sound of Breaking Glass. Daarna hoorde je de Golden Earring en The Sound of a Screaming Day. En we eindigden met MFSB. En de nummer wat getiteld is The Sound of Philadelphia. Eens even kijken in de verzoeklijst. Hoi Carlo. Zou je een plaatje willen draaien speciaal voor Anouk? Dat zeggen Henk en Michaela. Graag het nummer van de Animals. Plaat uit 1964. En Anouk, kan je vertellen. Dat is een heel mooi jaar, hè? 1964, hier zijn ze, de Animals en The House of the Rising Sun.

Ik geef dat die mooie plaat van The Animals and House of the Rising Sun. Die plaat draaien we speciaal even voor Anouk. Anouk Bondema, hè? Ja, laat ik het maar een keer voluit zeggen. Er is aangeboden namens Henk en Michaela. En de aanstaande vrijdag is het toch wel een bijzondere dag hier. Al hebben we de hele dag feest. Want dan is de koffiejuffrouw jarig. En ik weet niet of ik dan zelf taart moet regelen of dat ze dat nog wel even doet. Ik heb geen idee.

Maar in ieder geval wil ik omdat je aanstaande vrijdag jarig bent, toch maar alvast een hele mooie plaat voor jou. Gisteren was het de kleinzoon van Marjoli jarig, was alsnog ook gefeliciteerd natuurlijk.

Congratulations. Speciaal even voor Willeke, omdat ze aanstaande vrijdag 31 juli jarig is. En ze wordt dan een jaar. Dus, nou ja. Ja, is toch goed? Hele leeftijd al. Maar goed dat jullie dit allemaal kunnen lezen wat er in TikTok gezegd wordt. Allemaal informatie die je van mij niet hoort. Hé, hey, een mooie plaat van de Four Seasons staat voor je klaar. December 1963.

Wel, zondagavond, het is 4 minuten over de klok van 8 uur. Oh, what a night. Lekkere muziek hier bij de Classics op de zondagavond. En voor je klaarstaan heb ik de Beach Boys. De originele, de echte. Uit de United States of America natuurlijk. Ja, waar anders vandaan. En ze zingen de Cotton Fields.

Ik zal het wel zeggen. Zelf ben ik ook jarig aanstaande vrijdag. Ik bereik dan de respectabele leeftijd van de 60 jaar. Dus dat valt allemaal wel weer mee. Je hoort het, mijn tweede jeugd. En Marcel, Willeke, Luc, Sammy zeggen allemaal... Carlo Dreiner, gewoon een plaat voor jezelf. Een plaat die je zelf mooi vindt. En dan kom ik toch uit bij de Golden Earring en Going to the Run. Dus even helemaal voor mezelf. Hoe lekker is dat?

En ik draai het speciaal even voor mezelf. Nou, een vorm van zelfverheerlijking. Ik kreeg aangeboden namens Sammy, Luc, Wil, Marcel. En natuurlijk, ik denk voor iedereen die luistert. Wel, ja joh, maakt mij het uit. Laat ik het maar een beetje aandikken. Doet Trump ook, kan ik het ook. En dat natuurlijk allemaal omdat ik vrijdagjarig ben.

thuis is en een kopje koffie met een stukje gebak. En daarna sluiten we alle deuren. Sluiten ons op in de kelder en doen dan 1 augustus de deur weer los. Ja, dat denk ik. Hey, we gaan verder met muziek. We gaan terug naar een mooie plaat van Roy Orbison. Hier is You've Got It.

Lekker terug in de tijd. Roy Orbison. Met de plaat die in 1989 nogmaals werd uitgebracht. Inderdaad, je hoorde You Got It. En wij gaan terug naar 1985. Dat doen we met die mooie plaat van David Bowie en Mick Jagger. En ze dansen heerlijk in de straat.

Of laat je dat achterwege? Ja, ik weet het niet. Ik ben er zelf niet zo van, maar ja, ik ben ook niet van het dansen, dus... Ik denk als ik ga dansen dat de koffiedame heel hard wegrent. Die is nogal zuinig op haar voeten. We gaan terug naar 1976.

Go and Get Stuff. Geweldig mooie plaat van Billy Ocean uit 1986. En dan moeten we eens even kijken, want Jan die stuurt ook een mooi verzoekje. Hoi Carlo, jij en jouw charmante assistent zijn dus beide leeuwen. Ja, dat klopt. Dat is bijna gelijk aan een tijger. Ja, nou... Klein beetje dan, hè. Jan zegt, het wordt warm vrijdag ook. En op jullie verjaardag drink wel genoeg. Want dat is heel belangrijk, want het wordt namelijk zweet. En daarbij zegt Jan, lees je ook wel eens je horoscoop? Dus haakje zegt hij, ik niet. Nou, dat heb ik eens even gedaan. Ik ben eens even gaan zoeken. Ik denk, de horoscoop voor 31 juni 2026. Dan valt de energie onder het vurige stralende sterrenbeeld leeuw. En dit brengt in de periode vol van warmte, creativiteit en behoorlijke zichtbaarheid met zich mee. Een periode waarin je de kans krijgt om het middelpunt van de belangstelling te staan en je hart te volgen. Wat liefde en passie betreft, er is ruimte voor speelse romantiek, vlinders in de buik en een diepe waardering voor jezelf en of naasten. Nou, dat klopt wel, hè. Persoonlijke groet er ook nog even bij. Dan durf te kiezen voor wat jou echt vreugde brengt. En houd jezelf niet langer klein voor een ander. Jan die zegt, zoek een mooie plaat uit die iets met die leeuw te maken heeft.

Heerlijke muziek om even mee te zingen. Deze uitvoering uit 1982 van Tight Fit. Je hoorde The Lion Sleeps Tonight. Was speciaal even voor mezelf en voor Willeke. Omdat wij aanstaande vrijdag onze verjaardag vieren. En bij de 19 worden. Oh, ik heb zo lang gedroomd om dit te kunnen roepen. Eens even kijken jongens, we zijn toegekomen aan de koffer en het origineel. Dan kan ik je vertellen dat de koffer al een mooi oudje is. Van Elvis Presley, maar het origineel komt uit 1954. Ik kreeg vorige week al de vraag, Carlo, hoe ver gaat jouw database terug? Nou, 1930 ongeveer. Vanaf 1930 loopt het al lekker op. Niet dat ik daar veel van draai, maar ik heb het wel. Zoals ik al zei, de cover en het origineel. Elvis Presley en Donny Ray. We beginnen met Elvis. Hier is Such a Night.

Het origineel Such a Night. Je hoort als eerste natuurlijk de cover van Elvis Presley. En daarna het origineel uit de 1900, wat zei ik nou? 54? Ja. Van Johnny Ray. Voor je klaar heb ik een mooie plaat uit 1900.

Geweldig mooie plaat uit 1984 van Tina Turner. En natuurlijk hoor je hem hier bij jouw favoriete radiostation en bij de Classics op de zondagavond. Over een mooi gesproken. Wat dacht je van die plaat van Percy Sledge? When a man loves a woman. Ja, inderdaad.

lekker dat die meidengroep uit... Zuid-Afrika kwamen ze van. Ja, Cloud. Je hoort een substitute en wij zijn toegekomen aan de jukeboxplaat. En dat moet wel een beetje snel, anders kom ik helemaal niet meer uit met de tijd. Nee. De jukeboxplaat van deze week, Whitney Houston en How Will.

Top man, lekker genieten van Whitney Houston. Zij was de jukeboxplaat van deze week bij de Classics op de zondagavond. How will I know, zong ze. Ja. Ik weet het zelf ook niet. Toen maar. Je hoort het, hij draait er weer, de eindtune voor vanavond. Zo heel voorzichtig kruipen we richting de klok van de 9 uur. Ik bedank jullie allemaal weer voor het luisteren. En ik vond het leuk dat jullie...

dan weet je dat het geluisterd en gewaardeerd wordt, hè. Ik wens je heel veel plezier vanavond bij jouw favoriete radiostation met alle programma's die nog komen. Ik neem aanstaande dinsdag nog één keer vrij en zondagavond ben ik er wel weer gewoon met de classics vanaf 6 uur. En vanaf augustus ook weer op de dinsdagavond met Voor de Bakkerij. Niet getreurd, 2 keer in de week, man, wat lekker. Wat mij betreft, als je vakantie hebt, geniet lekker van de vakantie. Ik wens je een hele fijne zondagavond. Voor straks een wel te rusten en morgen het belangrijkste van alles. Gezond weer op. Wat mij betreft nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende week zondag. Hoi! Ja.

0: We zijn er weer en ook de helden van de popmuziek zijn er weer. En we begonnen alvast goed met Chaka Khan. En wat veel mensen misschien niet weten is dat dit een nummer is van Prince. Hij schreef het in 1979 en bracht het datzelfde jaar op single uit. 5 jaar later nam Chaka Khan haar versie op voor het album I Feel For You. Het werd een hit en kreeg ook erkenning op de Grammys. Weer heel wat helden van de popmuziek passeren de revue vandaag. Onder andere Eros Ramazzotti, Bon Jovi en ook de Cats uit Volendam. Let's Dance werd geschreven door Piet Veerman. Op de B-kant stond het nummer I've Been In Love Before, beide afkomstig van het album Signed by the Cats. Van de single werden in Nederland 106.000 exemplaren verkocht.
1: Rob van Duin.

Boys met Give Up Your Guns, geschreven door Rupert Holmes, die later bekend werd met de hits Escape en Him. Rupert Holmes schreef ook de tweede hit van de Boys, Timothy. De leden van Bon Jovi schreven samen met Desmond Child You Give Love a Bad Name. Oorspronkelijk was het bedoeld voor de band Loverboy. Uiteindelijk namen ze het zelf op. De track is afkomstig uit het album Slippery When Wet en het werd hun eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten.

Het nummer gaat over een jeugdliefde van Anouk. Op het moment dat Michelle op single verscheen, annuleerde Anouk al haar optredens vanwege een depressie. En dan over naar het preutse Engeland. De BBC verbood het nummer, onder andere vanwege een brutale promotiecampagne die rondom de single van het album Welcome to the Pleasure Dome verscheen. De band ontkent dat de tekst seksueel geladen is, al lijkt dat voor de rest van de wereld overduidelijk. Relax van Frankie Goes to Hollywood.

iedere week opnieuw de mooiste classics aller tijden in helden van de popmuziek. En dit was een held uit Nederland, Frank Boeien. Toen nog met zijn groep. 1991 ging Frank solo, na ruim 10 jaar de voorman te zijn geweest van de Frank Boeien groep. Solo richtte zanger zich meer op chansons. Doe iets, een bescheiden hit uit 1983. 10 jaar later, in de zomer van 1993, verscheen Cose della Vita van Eros Ramazzotti. 5 jaar later deed hij het nog eens over, maar dan in duet met Tina Turner. In beide gevallen werd de single een internationaal succes.

Dat is Dusty Springfield, I Close My Eyes and Count to Ten, geschreven door Clive Westlake. In 1968 verscheen het nummer op single. Het werd onder meer gecoverd door Tracy Ullman, Mark Almond en Paul Young. En dit nummer werd in 1993 gecoverd door boysband Take That. Origineel is het een nummer van Dan Hartman en het was destijds de opvolger van Instant Replay. Dan Hartman en Relight My Fire.

Dat was de Amerikaanse singer-songwriter Curtis Tigers. Hij is ook saxofonist en gitarist. Begin jaren 90 scoorde hij een aantal hits, onder andere deze I Wonder Why. En misschien nog een beetje vroeg, maar afronden doen we vandaag met A Lullaby. Afkomstig van het album Disintegration uit 1989. Het is een van de populairste Cure-songs in onze contreien. In Groot-Brittannië werd Lullaby een top 5-hit. Vandaag zal het Zandmannetje dus niet nodig zijn. Heel graag tot volgende week.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Radio Groothoudert.